0: Hallo, hallo, hallo, ik is een spoor.
1: Jonas hoog laat holiday, elke maand trek hy die pay. As hy in die skari sit, hou sy graag
2: selfs aan het spit. Hulle speel en sing mooi,
1: ne? Hulle speel en sing
2: mooi. Hulle speel en sing mooi.
1: Hulle speel en sing mooi. Hulle speel en sing mooi. Hulle speel en sing mooi.

Michael Nesmith, wat die program vir ons open vandag met sy liedjie Silver Moon. Right, goeiemiddag Letty, ek sien jy is ingeskakel en jy sê jy hoop het gaan goed en jy sit rustig en wag. Nou ja, ek sien jy is al van 20 voor ongeveer, 20 voor 3 is jy al ingeskakel. Jy wil net groete stuur aan jou man Frans, pa Henny en ma Grieta, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel en dan ook vir Abigail, jou dochter. En dan sommer vir allemaal wat saam luister. Ek weet sommer al klaar, dit gaan een mooi program wees. Dankie vir jou vote of confidence daar so, Letty. Ek glo, wel ek hoop, jy gaan die program geniet en dan ook hartelijk welkom aan Henny. Ek glo, hy is ook ingeskakel daar van Western Area en van Kempton Park. Ok, ons stap aan en ons kom by die volgende liekie. Lacey J. Dalton is die liekie. Sy is gebore as Jill Lynn Byram op 13 Oktober 1946 op Bloomsburg, Pennsylvania, Verenigde State. Is een Amerikaanse country, muziek country, sangeres en liekie skryver. Dalton het een aantal treffers in die 1980s gehad, en sluitend Taking It Easy, Crazy, Blue Eyes, 16th Avenue. Alhoewel sy sedert 1990 afwezig was van die Amerikaanse country trefferslijste, gaan sy steeds voort om op te neem en op te tree, nadat sy nou onlangs drie onafhankelijke opgeneemde albums uitgereik het. Dit was Wild Horse, Wild Horse Crossing op Shop Records van 1999, The Last Wild Place op Song Dog Records van 2004 en haar 2010 self vrygestelde Here's to Hank. Ons luister na nog een nieuwer een as dit, en dit is een wat haar baie gewild weer gemaakt het. Dit het haar een nieuwe hupstoot gegee, hierdie ene, en dit is Stay With Me, is een nieuwe klanke, maar in die ou traditionele stijl. Ons luister na Lacey J. Dalton, Stay With Me.

Where is your heart, Frans, Connie Francis, en ja, sy het in al twee ruiliekies was in 1961 gewees. Nou, kom ons by, oh, Blue Eyes. Francis Albert Sinatra, 12 December 1915 is hy gebore, en hy is oorlede 14 Mei 1998, was een Amerikaanse sanger en akteur, het byname gehad soos Chairman of the Board en Old Blue Eyes natuurlijk. En hy is beskou as een van die invloedrykste vermakelijkheidssterre van die 20ste eeuw. Sinatra's in Hoboken, dit is in New Jersey, gebore as die Italiaanse immigrante en het sy muziekloopbaan tydens die swing era begin. Hy het in 1939 by James Harry James, sy orkest aangesluit as sanger, voordat hy 4 jaar later een contract met Columbia Records gesluit het, en so een idol vir die sogenaamde hobby soxers geword, en in 1946 het Sinatra sy debietalbum The Voice of Frank Sinatra vrygestel. Daarna het hy by Capitol Records aangesluit en verskeie albums met verwerkings deur Nelson Riddle vrygestel, vir Wheels We Small Hours, dit was in 1955, Songs for Swinging Lovers, dit is 1956, ek wonder of dit die ware konsep van Swinging Lovers is, dit beteken groot partners uitruil en al die type goeders as jy swinger is. Maar in elk geval, kom ons skip die, dat is een ouderdomsbeperking op hierdie program. 1950 was die ene gewees. In 1960 het Sinatra Capitol Records verlaat om sy eie platemaatskipie Reprise Records te begin en een reeks suksesvolle albums is vrygestel daar. Hy het met Count Basie saamgewerk aan Sinatra Basie, aan Historical Musical First 1962 en It Might As Well Be Swing 1964. In 1965 het hy September of My Years opgeneem en die hoofrol vertolk in die Emmy bekroonde televisieprogram Frank Sinatra, A Man and His Music. Ek weet, hy was baie, baie bekend gewees vir die een wat ons nou gaan luister. En dit is natuurlijk My Way. Ja. Dan gaan ek sommer net indruk ook een wat hy saam met sy dochterkie sing, Nancy Sinatra. Dit is direct na die My Way. Something Stupid. Hier kom al 2.

Allee, ek dink terwyl ons nou op hierdie trant is van Dean Martin en Frank Sinatra en Nancy Sinatra, kom ons doen sommer die volgende ene, dan ook een van hulle, en dit is Nancy Sandra Sinatra. Sy is gebore op 8 juni 1940, Amerikaanse sangeres en actrice. Sy is die oudste dochter van Frank Sinatra en Nancy, wel, Barbato was die maase nooiens van Sinatra, en is algemeen bekend van 1966 treffers, These Boots Are Made For Walking, and that's just what they'll do. Sy het ook in die middel van 1960 een kort toneelspel gehad, waaronder mede hoofrol met Elvis Presley en die rolprent Speedway met Pieter Fonda en The Wild Things. Akteur en sanger Dean Martin is op 7 juni gebore en hy sing die volgende liedjie dan nou saam met Nancy Sinatra. Dit is Dean Martin en Nancy en hulle bring vir ons, sy het net nou saam met haar pa gesing, nou sing sy saam met Dean. Things like a walk in the park en so, enzovoorts, nee.

Dorina Santers, wat vir ons Seeman, die Heine Heimat is, das meer, en dan onder die vorige ene was, goodbye my love, goodbye. Ok, ons is weer terug daar by die klompie, wat so die Nancy Sinatra, en die Frank Sinatra, en die Dean Martin, ons gaan nou luister na ook een van die klompie, en dit is Deborah Ann Boone, gebore 22 September 1956, is een Amerikaanse sangeres, skrywer en actrice, is vooral bekend vir haar treffer uit 1977, You Light Up My Life, wat 10 weke op die nummer 1 posiesie op die Billboard Hot 100 treffersluiste bekleed en daartoe geleid het dat sy die volgende jaar een Grammy toekenning vir die beste nieuwe kunstenaar gewen het. Boone het haar muziekloopbaan later op country muziek toegespits, wat in 1980 tot nummer 1 country treffers on the road to loving me again geleid het. In 1980 het sy christelike muziek opgeneem wat haar vier top 10 albums in die genre van contemporaire christelike muziek, as ook 2 Grammy toekennings bezorg het. Dier die loop van haar loopbaan het Boone in verskye muziek theaterproduksies opgetree en talle kinderboeke saam met haar man Gabriel Ferrer geskryf. Nou ja, die rede om wat ek nou sê, sy is ook van daai klompie, is omdat haar pa was Pat Boone en hy het mos so saam met Dean Martin en Frank Sinatra en Perry Como en daai klomp het hulle allemaal min of meer die mark betree dieselfde tyd. Ons luister na Deborah Ann Boone, Debbie Boone en natuurlik die groote van haar You Light Up My Life.

Debbie Boonda met haar groot treffer You Light Up My Life. Ok, ons gaan nou, ja, soos ek sê, op Sondag gooi ek hier en daar so een gewijde liedje in, een gospel, en die eerste een wat ons gaan ingooi behoort aan Judith Durham. En wel eindelijk die Seekers is die groep wat het sing, en When Stars Begin to Fall, dit was ek dink 1968 daar rond, waar hulle hom uitgebring het. Ons gaan na hom luister, en dan terwyl sy dan op die vloer is, gaan ons na nog eniekie van die Seekers luister. Hulle is Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 is hulle in Melbourne gestig. Hulle was die eerste Australiese popmusiekgroep om groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s en met hulle bekendste bate, soos mens haar maar kan noem, en dit is Judith Durham op vokale, en soms het sy ook klavier en tamboerijn gedoen. Ethel Guy was op kontrabas en koor, Keith Potker op 12-string gitaar, banjo en koor, en Bruce Woodley op gitaar, mandolin, banjo en koor. Ons luister na die Seekers en vooral ons luister na Judith Durham, en die gewijde liedje wat sy doen is When the Stars Begin to Fall, en dan direct daarna gaan ons, ek dink is Andrew Lloyd Webber sy liedje Catch the Wind, as ek reg onthou. Maar hier kom hulle.

Was hy, dit was twee van Judith Durham gewees, en die tweede ene was gewees Catch the Wind, en voor dit was het een gewijde liekie. Hey, dit is die eerste keer wat ek om, wel nie die eerste keer nie, ek het hom al gehoor, maar sy woorde is so makkelijk, ek ken hom al dwarsdeur, die volle 3 minute en 9 secondes van hom. Is net een herhaling van een sinnetjie. Ok, ons stap aan en my ander gunsteling dame, wat ons nou by kom, en sy is gebore op 13 Oktober 1934, Griekse sangeres Nana Mouskouri. In die loop van haar muziekloopbaan het sy meer as 200 albums en enkelspelers in 10 verskillende tale vrygestel of uitgereik. Ons gaan luister na haar. Die eerste een wat sy vir ons gaan doen is Forgive and Forget. Ek het een liedje, wel, die woorde geskryf, toe gooi ek het vir een van hierdie YouTube, het is nie YouTube, sommer maar net een app, wat vir jou liedjes skryf, en hy het toe nogal een mooie liedje daarvan gemaakt, en hy is toevallig ook Forgive and Forget. Maar in elk geval, ons luister na Nana Mouskouri sinne, en dan direct daarna ook een mooi ene van haar, en dit is Vaya con Dios. So baie mense sing die Vaya con Dios, en ek dink dit sê iets soos My God Be With You, maar ek dink nog steeds Nana Mouskouri sinne is die mooiste van al die. Hier kom Forgive and Forget, en dan die volgende ene.

0: Dis ek weer eens liedjie gesdag sing geweest deur Cherie en Wynand. Sit hom geweest daar, Wynand en Cherie stryd om Dit is my lewe op Ramkat Radio open, co.za. Vanaand se program van 6 tot 8, Ramkat Country, sonde aande. Vanaand se program vir jou tema, natuurlijk duet liedjies, alles wat in paarde gesing word van, natuurlijk. Wat jou liedjie van, ook genaamd Billy Carrington, Sandwich Night Twain, Party for Two. Dan af jou Lance James, nou jy sing vir jou vanaand Waltzing Maria, saam met, nee, ek nou weet wie. Maar dan nie om nabij nie. Dan op jou Baba Ray saam met Elis Matron. I don't want to play house. Trainerij op ramkwadradio.co.za.
1: Nancy, Nancy, legendarische country sanger en radio omroeper Jannie du Plessis. Goeienavond my maat. Ons sien nou lekker country program hier op ramkwadradio. Soos gewoonlik, elke zondag. Dit is natuurlijk ou die week afskop. Ek wil vir al die nieuwe luisteraars sê, baie, baie welkom, bestaan luisteraars, welkom terug, ons waardeer jou ondersteuning op Ramkat Radio, en vir jou, Jannie, wil ek sê, baie, baie dankie vir jou getrouwe en professionele programma, wat jy altijd aan een sit, hier op Ramkat Radio, ons sien uit na een lekker program, en een geseende week van allemaal wat voorlê, hier van Ramkat Radio is die kant af, en ons kan hier lekker saam.

Ik geweest daar van het allemaal genoemd. Tammy, waar net geweest? Ja, Tammy, waar net Saliki geweest? Daar heb je gesing geweest door Barbara Ray en Jules Matron. Van je Billy Forrest en Bobby Angel, Good Night Irene. Dan af je Live On van Peter Chamois en met Kurt Darren. In Tiny Bubbles van Billy Forrest samen met Kevin Liu. Lekker luister.

Benny Forrest en Kevin Leeuwke is daar via met Tiny Bubbles op Rapkaart Radio. Op het hier, when the gold in your head to silver. En dan af jullie key, I just wait the one I love. Dan via You Needed Me, 3 in de rij, al 3 in de weten op Rapkaart Radio.co.za.

Het lijf vroeg zoals met Nicolas Leug geweest dat je One Last Kiss op raamkwadradio.co.za. Op die dag, 16 augustus 1977, als ik die datum recht het, is die groot King of Rock in die wereld sy oorlede in sy huis in Amerika. So, vanavond vir jou, ons moet een beetje onthou wat vandag een jaar gelede oorlede is, en volgende jaar al 50 jaar wat hy oorlede is, kan nu het geloof tijd vlieg. In elk geval, so, op die duetprogram vanavond, hy selfs om sy dochter, In the Ghetto, Elvis Presley en Lisa Marie Presley, vandag 49 jaar terug oorlede.

Johnny Lee geweest en met Lane Brody geweest daar. Yellow Rose of Texas op Ramkwad Radio. Tot veel, Elikie van Cora Marie, Afrikaansie, en saam met haar man Corrie Meiburg, hier die dag. Dan af jou, You're My Best Friend, onder andere gesing on you do it, dier Tommy Oliver, en dan Lance James Fred Nest vir jou pad, met Maggie. Drie in een rij, klink vir jou so op Ramkwad Radio. Lekker luister, eerst hier die dag van Cora Marie, saam met haar man Corrie Meiburg.

0: Maggie geweest daar van Lance James en met Fred Nest, net hier op Ramkart Radio. Wat hier Blake Shelton, samen Gwen Stefani, Nobody But You. Dan af jou een beetje AI, maar dat is een beetje gezond geweest in Living Little John, lang geleden. Hopelessly Devoted to You, maar op duet manier opgenomen, op AI manier opgenomen. Dan voor jou Manny Jackson, samen met Rick Essenkamp, Blue Eyes Crying in the Rain. Lekker luister op Ramkart.
1: Don't have to leave this town to see the world.

Dat is Marnie geweest daar, maar de Jackson zijn met Krikkie Kissenkamp geweest daar. Blue Eyes Crying in the Rain. Nou, ik reed zo'n Pieter af naar bijna heeft me gestuurd dat het vandaag wel verjaard. Ik heb niet nagemist, maar ik doe nu eigenlijk verjaard op die zondag, zo niet meer. Ik heb maar wat verkeerd van geluk, ik ben ook aan de religie. Zij is vandaag ambtelijk 39 jaar oud. Ze komt van Delmas af en haar naam is Corlea Botha. 7 jaar vandaag geboren op 16 augustus 1987. Ik ga zeven jaar op pad, Lukie genaamd. I told you so, Corlea Botha. Dan heb je een golden ring aangevraagd door Harry en Corné, aan die pad van Pretoria af.

Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Golden Ring geweest, Davio, gezongen geweest door George Jones en Tammy Wynette, aangevraagd door Harry West. Wat oh, is wel van het programma? Van ons duetprogramma op Ramkwartradio.co.za. Wat is jouw Dozy en Janel met We've Got Tonight? Dan af voor die Cash, echtpaar, Johnny en June Cash, met If I Were a Carpenter. En dan Demi Lee Moore, samen met Ria Minardi, Seven Spanish Angels. Lekker luisteren.

Dimili Murgus, dat is om drie abonari, Seven Spanish Angels. Wat voor jullie Lisa's en Rachel's, mate, I told the girls I love you for. Jullie Lisa's. Nee, man, Rachel's en jullie Lisa's en Willie Nelson. It's all the girls I love you for. Dan af je Ray Dillon in Les Matron, Arnett's in the stream. Af je Tommy Oliver in Jackie Lowe's, met I Wanna Live. Drie in de Rijbram Quadradio.

Star Band kreeg daar weer van Brad Paisley samen met Keith Urban kreeg daar weer op Rankwad Radio van CO.ZA. Maak je weer aangewezen daar, pas op welk wees, weer voorlee. Want daar worden aan dit het, dis mos maandag, al die partie van die jaarkamp, of bied dit op de see. So till next time, pas op welk wees voor jou, en blij cool, blij warm, baar gelees in die wereld. Gaan vir jou Vince Gill samen met Dolly Parton. I will always love you. Lekker aan vir jou.